0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
3: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
2: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel, voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
4: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
2: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
5: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
2: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het tweede jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen, enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
6: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruitkijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
2: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona, die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
7: Don't even think about it, bro. Just keep going. Let them find out who it was, they gonna be on you. You don't got your phone with you and the whip stolen. If the boys hear about this one, you know who told them.
8: Damn.
7: You don't have to pass the weed, I am not smoking. I'm like Rocket off of Colors, I am not joking. I told old boy don't take the burner if you're not blowing. I seen you post your dead homie, then I kept scrolling. I guess you subbed me on the gram until it got boring. You always post your homie's wiki, that is not yours. Remember

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De socialistische vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latree.
3: Premier Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting, om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan, om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
2: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes.
4: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter polst naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
2: Want dat is nog steeds niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak. In New York wil burgemeester Mamdani immigratiepolitie ICE weg uit zijn stad. Dat heeft hij gezegd op X. Aanleiding is een schietpartij door een ICE-agent op een man. Die raakte daarbij gewond. De man zat met zijn zoontje van 5 in de auto toen de agenten hem tegenhielden. Waarom is niet duidelijk. ICE ligt al langer onder vuur in de VS. Verschillende mensen werden al doodgeschoten tijdens hun controle door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Hallo, ik ben Antje en ik ga een stuk voorlezen uit de proloog van De Boekendief van Marcus Suzak. Eerst de kleuren, dan de mensen. Zo zie ik de dingen meestal. Of probeer ik dat in elk geval. Zie hier een klein feit. Je gaat dood. Ik probeer oprecht opgewekt te doen over dit hele onderwerp, hoewel het de meeste mensen moeite kost dit te geloven, ongeacht mijn tegenwerpingen. Alsjeblieft, geloof mij. Ik kan zeer beslist opgewekt zijn. Ik kan allerliefst zijn, aimabel, aanhalig, en dat zijn alleen nog maar de A's. Maar vraag me niet om aardig te zijn. Aardig heeft niets met mij te maken. Reactie op het eerder genoemde feit. Vind je dit onrustbarend? Dan verzoek ik je dringend, wees niet bang. Ik ben buitengewoon rechtvaardig. Maar natuurlijk, ik moet me voorstellen. Een begin. Waar zijn mijn manieren? Ik zou mezelf fatsoenlijk kunnen voorstellen, maar dat is eigenlijk niet nodig. Je zult me goed genoeg en snel genoeg leren kennen, afhankelijk van een uiteenlopende reeks variabelen. Laat ik volstaan met te zeggen dat ik me op een gegeven moment over je heen zal buigen, zo vriendelijk mogelijk. Ik zal je ziel in mijn armen houden. Achter mij zal een kleur zichtbaar zijn. Ik zal je zachtjes wegdragen. Op dat moment zul jij daar liggen. Ik tref mensen slechts zelden staand aan. Jij zult vastzitten in je eigen lichaam. Misschien gaat het gepaard met een ontdekking. Een schreeuw zal haast ongemerkt in de lucht verdwijnen. Het enige geluid dat ik daarna nog zal horen, zal mijn eigen ademhaling zijn en het geluid van de geur, van mijn voetstappen. De vraag is, welke kleur zal alles hebben op het moment waarop ik je kom halen? Wat zal de hemel zeggen? Persoonlijk houd ik van een chocoladekleurige hemel. Donkere, donkere chocolade. Mensen zeggen dat het bij me past. Ik probeer echter te genieten van elke kleur die ik zie. Het hele spectrum. Een miljard verschillende smaken, allemaal net een beetje anders, en een hemel om zachtjes aan te zuigen. Dat is goed tegen de stress. Het helpt me ontspannen. Een kleine theorie. Mensen zien de kleuren van een dag alleen aan het begin en het eind ervan. Maar voor mij staat het als een paal boven water dat er elke dag, met elke seconde die er verstrijkt, een veelheid aan tinten en schakeringen in elkaar overvloeit. Een enkel uur kan uit duizenden verschillende kleuren bestaan. Wasachtig geel, wolkenblauw, sombere duistertinten. In mijn vak vind ik het belangrijk om ze op te merken. Ik zinspeelde er al eerder op. Mijn grote redder is afleiding. Die zorgt ervoor dat ik niet gek word. Het helpt me om het aan te kunnen. Want ik doe dit werk al heel erg lang. Het probleem is, wie zal mij ooit kunnen vervangen? Wie kan het van mij overnemen, terwijl ik van een geheel verzorgde vakantie geniet in een of ander standaard vakantieoord, het zij tropisch, het zij van de type skivakantie? Het antwoord luidt, vanzelfsprekend, niemand. Wat voor mij aanleiding is geweest een bewuste, weloverwogen beslissing te nemen, om van afleiding mijn vakantie te maken. Waarbij het natuurlijk overbodig is te vermelden dat ik maar af en toe vakantie vier, in kleuren. Toch is het niet onmogelijk dat jij je nu afvraagt, waarom heeft hij eigenlijk vakantie nodig? Waarvan heeft hij afleiding nodig? Wat mij tot mijn volgende punt brengt. Het zijn de overgebleven mensen, de overlevenden. Ik kan het niet verdragen naar hen te kijken, hoewel het me vaak niet lukt daar onderuit te komen. Om niet aan hen te hoeven denken, kijk ik bewust naar de kleuren. Maar zo nu en dan zie ik degenen die achterblijven, wegschrompelend te midden van de puzzelstukjes van besef, wanhoop en verbazing. Zij hebben doorboorde harten. Zij hebben uitgeputte longen. Wat mij op het onderwerp brengt waarover ik jullie vanavond, of vandaag, of hoe laat en welke kleur het ook is, ga vertellen. Het is het verhaal van een van die eeuwige overlevenden. Een expert in het alleen achterblijven. Het is eigenlijk maar een klein verhaaltje over onder andere een meisje, enkele woorden, een accordeonist, een stel fanatieke Duitsers, een Joodse vuistvechter en behoorlijk wat diefstal. Ik heb De Boekendief 3 keer gezien. Dat was een klein stukje uit De Boekendief van Marcus Suzak.
1: Dit is Urgent FM.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd trouw.

0: is Urgent FM.
1: 1
2: uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
3: In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
4: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
3: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Jeff Vermassen.
5: In de wagen waar het dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
3: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Pratere. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Pratere.
6: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
3: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

mensen. Mensen in het ziekenhuis, mensen die het weten. Mensen op de achterbank, mensen op de roltrap. Mensen op een foto, mensen die iets zoeken. Mensen die verliefd zijn, mensen die vermoeden. Mensen in het algemeen, mensen in het algemeen. Mensen in het algemeen. In het algemeen, in het algemeen. Mensen in het algemeen.

0: mensen, gevaarlijke mensen, verdwaalde, verlaten, gezonde mensen, gehate mensen, verlegen mensen, kwaadaardige mensen. Mensen uit de toekomst, mensen op vakantie, mensen die het maken, mensen met een rugzak, mensen die iets missen, mensen zonder huisdier, mensen met een achtergrond, mensen die verdrinken. Mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen, in het algemeen, in het algemeen, mensen in het algemeen, mensen in het algemeen.
1: Ik eet het liefst een broodje kaas. En ik poep nooit stiekem in de club. Ik vecht voor niks, iedereen is gelijk. Ik haat verlies. Door die paarse reclame op tv wil ik geen kat meer, maar een hondenpup. Ik pak om 6 de bus naar werk. Ik lach om memes op Instagram. Doe normaal, dat is gek genoeg. Altijd check ik in en uit de tram. Ik nodig vrienden uit in het weekend. Vrijdag kook ik wat niemand eten wil. Ik heb kids, 2 meisjes en ik ben getrouwd. En ik heb een diploma omdat pap dat wil. Ik luister alleen maar de top 2000. Al dat andere klinkt te exotisch.
2: Dit altijd is Urgent FM.
3: 2 uur.
2: Urgent FM.

blijf je trouw. Blijf van mijn lijf, hoe heb ik het nou? Want als de klok van Rome slaat, zit ik met mijn eerzucht in de kou. En ik heb een waterfiets gekocht. Geloof me, ik was er aan het verknocht. Tot de buren lieten merken dat de politie mij zocht. En nu zit ik zonder licht, met mijn ogen hartstikke dicht. En ik weet niet eens of ik moet zwijgen, want ik was nooit mijn gezicht.

0: Dit was FOMO, beste mensen. Leuk dat je erbij waart. Hierna komt Break City, samen met Castor W. En hij is hier, er gaat een takeover zijn met zijn collectief 9000 Snakes. Dat is ook een feestje van volgende week, met dezelfde naam. Dat is Oldschool D&B met D-Convict, dat hier te gast is, en Castor W himself. Geniet er nog verder van.
1: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes. Vrijdagavond. We zijn al oktober.
5: Yes, yes.
4: En ik zeg vorige week.
5: Eerst even op de radio de mic vervang.
4: Alright. Ja, dus de Caster W in the house. De Mesh in the house. En Black Francis in the house. Maar ook, we hebben een guest vanavond. Want er is weer 9000 Snakes takeover. Naar aanleiding van, ja, 17 oktober is er...
5: 17 oktober, inderdaad.
4: Is er 9000 Snakes in de Kinkjes daar. En, ja, onder andere Caster W natuurlijk, want hij organiseert dat daar.
5: Yes, yes.
4: Hij gaat afsluiten van deze keer.
5: Yes.
4: En de Black Francis, die gaat beginnen van deze keer. Zo wat rustig gaan opbouwen.
5: Yes. En na dan Black Francis Matlock van onze broederradioprogramma hier op Urgent FM, Liquid Flavors, een oldschool setje komen spelen.
4: Alright.
5: En dan als headliners komen Lady Light en MC Mary Jane af na lang zagen. Maar ze hebben de hoestingen van wat ik zo heb overgestuurd. Van wat ze mij gestuurd hebben de laatste tijd.
6: Maar ja, dus, maar ja, ik moet ook wel zeggen, van dat zagen, die zagen moet wel weer bijgesleept worden.
4: Dat zal wel, we moeten weer opnieuw beginnen.
7: Welcome in the house.
4: Alright, maar we hebben ook daarom, omdat Night of the Snakes tegenover is, hebben de guest bijgehaald. De Caster gaat wat plaatjes draaien vanavond, maar ook...
5: Tweede uurke.
4: Ook onze vriend Nicolas. Die convict voor degene in de scene. Ja, welkom terug.
7: Ja, dank u.
4: Alright.
7: Dat heb je geleden.
5: Ah, ja. Ja, inderdaad. Uw microfoon klinkt wel wat...
7: Beetje distorted.
4: Oh, maar kijk.
5: Rustig hier nog heen.
7: Zal hem share.
4: Yeah. Alright, face to face. Alright, ja. Ja, wat ik zei, ja, Nico. Is de deconvict ook al wat jaren bezig? Wanneer ze hebben om?
5: Ik weet dat...
7: 96, 97, ja, dat zoiets was alleszins.
4: Ja, er is min die neen.
7: Want ik ging zo op woensdagmiddag platen gaan shoppen in de Mania, in de Man en soms een keer naar de Fried Chicken in Kortrijk bij de Jurgen.
4: Ah ja, ja, dan die is het zeker 96 al. Juist de Mesh in, ja.
6: Oh ja, 96.
4: Ja, maar hij deed ze ook allemaal, hè.
6: Ja.
4: Toen een keer naar Gent komen.
6: Van Brugge. Naar Gent en dan in tweede keer via Kortrijk terug naar Roeselare. Dus
4: voilà. Ja. En dan hebben we een zak plaatjes. Ja. Ja. En dan kunnen we nog altijd op de radio draaien. En dat is makkelijk. Maar vanwaar drum en bass?
7: Dat was meer per ongeluk eigenlijk. Want ik was meer techno. En dan heb ik, was er zo die boxen van RNS. Weet je nog? Die In Order to Dance.
5: Ja.
7: En dan was er zo'n keer een drum and bass uitgekomen. Ja. Ik dacht, ja, wat is deze?
5: Is dat niet in de rode?
7: Ja, dat is
5: de
7: rode. Dat gaat techno zijn met drum and bass. Maar dat was totaal niet waar. En dat was dus een ongelooflijk goede verzamelaar. En daarom één. En ik denk twee ook. Ik heb leren draaien van een house DJ, John Vermeer, die in bij Nieuws werkte. En die heeft mij ook een hoop drum and bass gegeven. Hij moest dat niet hebben. Ik kan er niks mee doen. Dus heel veel drum bass, heel veel oude reinforced en ook. Dus veel breakbeats. En zo is dat eigenlijk gegroeid.
4: Alright.
7: En ik dacht van, ik kan beter drum bass draaien, want dat is meer niche. En dan ga ik meer boekingen mee hebben.
5: Wow, uiteindelijk is het wel goed uitgedraaid.
7: Het is wel goed uitgedraaid.
5: Ik zou het toch durven zeggen, in de Belgische underground scene zijn toch wel een van de vaste pilaren al een heel lange tijd. Dat er wel vaak wordt aangepijst. Onder andere ook de eerste 9000 Snakes had je ook nog headlined destijds.
7: Ja.
5: Dat is ook omdat Mesh hier achter mij zei van ja, die convict moet je vragen als eerste.
6: Ja, dus, mijn excuses. van achter u te draaien.
4: Uh-huh.
6: zonder de plaat te laten spelen.
7: Ja. Ik dacht al, hé, Mesh, waarom doe je dat nou?
4: Take off the vingers.
7: Ja. Ik laat altijd die plaat uitdraaien.
5: Afblijven.
7: Ik laat altijd die plaat uitdraaien. Lijken ook. De laatste. Maar ik weet jij niet. Ik was even boos op Mesh.
5: Maar uiteindelijk, ik liever dat ze hem dan afsluiten en er zo even rust is. Wat ik echt niet kan, tegen kan, is dat ze zo in uw plaat beginnen mixen. Dat zo niet dat... Down moment uit, zo van... zo, dat gasten zo niet door en van, ah ja, de set is heen.
4: Dat hij achteraf moet, bij een edit van de opnames moest zoeken waar is het nu juist begonnen. Mm. Ja, nee, dat is... nee. Alright, en wat zijn nu de laatste tijd mee bezig? Buiten dat feestje staan, ik vorige week. Ja.
7: Ik ga niet zoveel meer aan feesten. Maar het was wel leuk vorige week, ik heb me geamuseerd.
5: Ja.
7: En eigenlijk doe ik momenteel gewoon Jungle Train. Ik doe elke week Jungle Train. Dat is mijn vrijheid, dat ik gewoon thuis kan draaien op mijn zolder. En dat ik heel vrij kan drum en bass draaien. De drum en bass dat ik wil en dat ik goestingen heb. Is dat nu jungle? Is dat nu old school? Is dat atmospheric? Is dat breakbeat?
5: Dat is een dinsdag, hè? Dat is een dinsdag, hè?
7: Dinsdag, ja. Dinsdag 6 tot 8. Dat is mijn... escape from work hours en breek de week uren. En ik vind dat heel fijn, ik doe dat heel graag.
6: Dus voor de luisteraars van 18 uur tot 20 uur.
7: Ja. Ja.
4: Op internet of op de radio?
7: Ja,
5: dat is een internetradio.
7: Internet, jungletrain.net.
4: Alright, yes, dus als je nu naar Break City luistert, dinsdagavond dus van 18 uur tot 20 uur. Alright, en wat gaat vanavond bij ons brengen?
7: Wel, de Castro had gevraagd voor een oldschool drum and bass setje, dus het is zoiets, ja, de edele platen, de wat hardware, wat stompers, misschien een volk ertussen. Ja,
5: alright.
7: Ik heb er wel goesting in. Ik dacht zo, vooral mijn eerste plaat, ik dacht van vorige week op Star Wars van, ah, iemand moet toch met die fucking plaat beginnen een set, maar belangen niet natuurlijk. Dus mocht ik het doen vandaag.
5: Alright, wow, we zijn benieuwd als we ernaar gaan luisteren. Ik krijg gewoon wat classics mee. En wat persoonlijke favorietjes, niets te diep. Vooral omdat ik volgende week op 9000 Snakes just een heel donkere No U-turn set ga spelen. Dus dat heet wel, vandaag moest ik iets anders doen. Hè. Maar voilà. Dus inderdaad, we zullen het nog één keer vlug zeggen voor de show. Volgende week zaterdag vanaf 10 uur in de Kinky Star gratis 9000 Snakes met Lady Light en MC Mary Jane, Madlock, Black Francis en de Kast W ondergeschreven. Be there or be square, zou ik zeggen. Wij gaan er allemaal alleszins zijn. Dus het gaat een leuke avond worden, dat kan ik zeker beloven.
4: Alright, en ze biedt ook tweertjes. Drum and bass of jungle?
5: Yes.
4: In your face.
5: Zal wel drum and bass zijn.
4: Alright.
5: Alhoewel, de Deacon gaan beginnen, wat ik verstaan heb.
7: Alright.
4: Alright, met dat ene plaatje waar iedereen moest mee. Ah, je had het al één moest mee begonnen. Op Star Wars. En dat niemand gedaan heeft. Take a lesson.
5: Yes, yes.
4: Alright. Break City. Only for you.
5: You
4: and you.
5: Break City.

0: City.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Het eerste uurtje zit weer al op. Ja, het is de laatste track van die Convict dat je aan het luisteren bent. En ja, we gaan nog een uurtje door met wat oldschool drum and bass, wat hitjes. Enjoy, zou ik zeggen.
0: Hooray.

0: Yeah, dat was het alweer voor Break City van de week. Kom nog één deuntje aan. Uiteindelijk, gewoon niet vergeten, volgende week zaterdag gratis en voor niks in de Kinky Store Old School Drum & Bass met 9000 Snakes. Met onder andere Black Francis, Castor W, ik, die ga afsluiten. Lady Light en MC Mary Jane en Madlock. Dat is helemaal gratis in de Kinky Star. Afkomen volgende week, zou ik dus zeggen. Zeker als vanavond, we gaan nooit naar. Tot volgende week. Break City is only for you, you and you.
1: Break.